samen te gaan op stoet rijden en een puntje aankijken. Een paar keer moet je een paar keer een beetje naar wat is er aan de hand. Samen te gaan, zeg maar, Jan Sondaan, Oland, en de thematica, waar je het graag wil aan de hand. Dus we proberen dus een beetje in het doel, we gaan niet aan de idee.

0: jaarverklaring van de programma van de Zandvoortsland, veel bestaffing van dit, basis is het begin dat gaat weer, als ik vanaf ons uit de Mijlen, te aanleiden. De algemene jaarclipper, die hier nog wat ik bij jullie, kennen ik, wat je door al de jongeren zijn, maar, begin dat gaat weer iets zijn, dat het daar weer is naar jullie. Nikal lah kalau saya amat perisian bahasa sesuatu, alia di sepuluh berapa harga yang masih kan luar.
1: Bukan begitu.